Yeah, man. Listen to me, nur is your sound from the band some duo Twisted Teens, Florida Water Blues, 16 miles. Veel op 7 uur zijn ze gelijk bij Talk City. Het is een Mittwoch 23 september. Dan komen we bij Slow Jag. Yeah, baby. Take it away. I said my chick. High Roller.